0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

0: Die Die op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Dat is het klanken van Shakira. Met die klanken wat zij doen samen met Burna Boys. En dat is de official 2026 World Cup song wat het was. Maar nog steeds een lekker in hier op Eden FM, jouw stem in het paradijs. Nou, Die Die betekent come on, come on. Die Die, come on, come on. Let's enjoy and let's make the most of it. Jij zegt schakel op jouw stem in het paradijs, Eden FM. We maken daar bij de winkels. Kom eens terug en dan misschien kijk ik naar onze WhatsApp-lijn boodschappen. 060-505-2693. Ik hoor graag van u, die middel van een WhatsApp stemboodschap of een tekstboodschap. Indien u wil saamgesels in die atelier, telefonisch 044-884-0831.
1: As jy van oud swering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9

van Sue Mendozi. Laat eens hier in hoor. En ik zeg voor jou zo in die koude. Nee, heb je daar ook een beetje warmte nodig. Zo beweer je leven een beetje.

0: Ik wil gewoon net gelukwensen voor jou als toewens aan die queen van mijn hart, Sarah Hines. Die vrouw wat mij heet, wie ik vandaag is. Ik is baie lief voor jou en baie dankbaar. Mag God haar zien en in alles woorden ontgaan mij vandaag. Dat komt van haar zien. Mr. Besidenhout van Rosemore. Daar sê, ek gaan nou nie die naam uitspreek nie, want ek gaan nie die naam uitspreek nie. Jy weet, gaan my mama kom help met hierdie naam. Want dan sê ek hom so, man, hy word anders geskryf dalk. Maar jy weet, jy kan nader staan en vir my kom sê of ek hierdie naam dalk gaan reg uitspreek. Maar baie welkom en baie geluk ook aan mommy. Hoop, sy het 'n lekker dag. Dit kom vanaf jou seun. Mami is die queen en sy is Sarah Hines. Jou stem in die paradijs hier in FM. Okay, so jy weet het nou aangekom en sê, dit is Shagan Besidenhout. Ek hoop ek spreek om reg uit. Shagan, daar in Rosemore. Jy moet mami, moet jy lekker bederf vandag hoor. Hierdie boodskap is speciaal aan haar. Dan onze volgende boodskap wat deurgekom het hier op onze WhatsApp lijn 060-505-2693. Hierdie een gaan ook aan Marcera Hines. Gelukwensinge op haar verjaarsdag. Mami moet een geseënde dag het en ek is ook net baie dankbaar en dankie sê wat mami so mooi kyk aan my en my kind. Ek is so lief vir mami, en dit kom vanaf haar oudste dochter Christeline van Rosemore. Daar heet hy dit, 060-505-2693. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Jason, ek wil nie daar versoekie van Florence Tauti van Mosselbaai, wat daar geboortedag vier, dat kom van haar oudsie Jean van Mosselbaai.
0: Daar sê baie dankie, goeiemorgen, wil net aan dokter Brunilda, happy birthday wishes van haar ma, Jackie van Rosemore. Hierdie een sê, morgen Jason, ek wil net my man die liefde van my leven geluk wens met sy verjaarsdag, baie lief vir jou, Vincent, dit kom vanaf jou vrou, Mary. Daar sê, Vincent, jy moet een lekker verjaarsdag het, en vrouw lief stuur hierdie boodskapie vir jou. Morgen Jason, gelukwensinge gaan aan Shirley September, wie vandag verjaar, als wat mooi is, op jou levenspad, geniet jou speciale dag. Dan kom vanaf Miriam Iso van Slangrivier, sal jy asseblief enige mooi song van Whitney Houston vir haar speel, sê hierdie boodskapie. Daar sê, bye bye, dankie vir jy wat saam keier hier op ons senders van Eden FM. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Jason, hoop het een goeie nagrus gehad, hoop het gaan goed, met vrou lief en die kroosies daar by die huis, die hoop julle is allemaal warm, nie? Maar Jason, vanochtend groet ek al my maakies, dan wil ek een gelukwens, verjaarsdag wensie insteer van Muriel Robertson, dat vandag verjaar, ek verjaar Psalm 91, en net goed het in gins wens ek haar toe op haar nieuwe levensjaar, en sy my na dagie geniet, ek weet haar kinders, kleinkinders, gaan haar lekker bederf. Kom met baie liefde van Johanna uit Paartie. Dankie Jason, jou prachtige program.
0: Baie baie dankie, waardeer, geseënde dag ook vir u. En al die boodskappe wat deurkom, 060-505-2693, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen Jason, dan groet ek ook de hase van jou vrouwtje, as wat tinders, ek groet allemaal wat ingeschakeld is, familie, vrienden, luisteraars. Ja, en vanmorgen ek was geld in haar grote vrouw Jason. Jason, dan wil ek met haar ze aan my mami, my queen, wil ek met ze happy birthday bedag. Ja, Jason, sy is een maag. sy is 'n maand en 10 dae is sy weggeneem van ons. Sy is 'n engel, sy is

0: Dat is jouw stem in de paradijs. Hier is Eden FM. Bye bye. Welkom terug. Ons gaan gereed maken voor ons nieuwsbulletin voor leder. Samen met Sebastian Coleridge hier op Eden FM. Jouw stem in de paradijs. Maar kom ik luister of daar is Sebastian Coleridge. Kom ik verwelkom jou eerst. Hoe gaan we daar die kant samen met jou een oudsoering? Als ik het Sebastian kan horen.
1: Ja,
0: nee, nou zei hij. Baie lekker. Hoe is die weer dan, oudsoering?
1: Moeder, is hier nou ernstig?
0: Ja, sê vir my, is het lekker warm daar bij julle?
1: Die son skyn, maar dit skyn op so'n manier, die mense van Oudtshoorn is al bekend met dat. Saak, hulle sê vir my, dit is nie koud nie, maar vir my,
0: is het koud?
1: Is die gesien hoe ek gekleed, dan sal jy verstaan waarvan ek praat.
0: Maar daar sê, ek skakel oor aan jou toe vir die nieuwsbulletin volledig.
1: Oké, baie dankie dan aan ons volledige collega daar, Jason Stanley, wat dienst doen hier in die hoofatelier. Het staan natuurlijk in voor Jolene Ferroza Makier. Nou kom ons, soos hy terecht gesê het, ons maak ons gereed vir die nuus in Afrikaans.

0: Nou ja, hartelike goeiemiddag, hartelike goeiemôre, genade. Kom ons kyk gou vinnig na ons weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag die 12de Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorpe minimum van 7 en dan kyk ons na maximum van so 19 grade wat dan verwag kan word met lekker sonnige weer wat dan voorspel word. George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8 en een maximum van 18 grade met lekker sonnige weer. Albertina, Riversdale, Heidelberg, 8 en 19 met sonnige weer hier oor die Hessequa. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 6 en een maximum van 11 grade met bewolkte weertoestande. En dan Swellendam, 7 en een maximum van 18 grade met sonnige weer. Uniondale, 7 en een maximum van 16 met sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. En dan op daai noot skakel dan terug na ons hoofatelier waar Jason Ellery Stanley gereed is met die aanvang van die tweede uur van die kontryprogram.
1: Sebastian, baie baie dankie vir daardie volledige nuusbulletin wat hy vir ons gebring het en lekker om saam met hom te kan kuier ook vanuit ons Oudtshoorn atelier. Maar kom ons gaan voort met ons kontryprogram hier op Eden FM.
2: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
3: Police search warrant, open the door now!
2: Maliciously prosecuted?
4: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
2: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947 today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
5: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

De show Stemmen in Paradijs, hier is Iren FM, Ebony en Ivory op Iren FM. Se kontryprogram, ek sien daar is een paar boodskappe hier op ons WhatsApp lijn. En ek gaan net hierna, dan gaan ek kyk na jou boodskappe wat jy deurgestuur het. Dis nou na hierdie musiekklanke en advertensiebreek, dan kom ek terug met jou boodskappe op Iren FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen en baie baie welkom.

Dus jou, so met die paradijs, hier is hier in de film in de achtergrond, die klanken van Vusinova, Aspele Langa, is die snit waar nie geluister. Dus precies 11:00 kom ons uit aan bij ons volledige nieuwsbulletin, saam met Sebastian Kaldridge.

0: Das klang von Billie Eilish mit Birds of a Feather op ihren FM, jouw stem in die paradijs. Dit aangeschreven na 20 minuten voor die eer van 12 uur. Kom ons lid aan bij ons gemeenschapsnies. Dit is ons gemeenschapsdagboek geleef hier op ihren FM. Elke weeksdag, hier die tijd, kan jy daarvoor ingeskakel wees. Indien jy wil uitvind hoe om te maak om jy gemeenschapsnies deel te maak van die ihren FM gemeenschapsdagboek, maak contact met ons kantoor, gedurende kantoor eer by 044-874-5085 en gesels saam met ons ontvangsdame en sy sal vir u meer inligting kan gee hoe om te maak, wat om te doen om u gemeenskapsnuus deel te kan maak van ons Eden FM gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM community diary. There is no tijd vir die gemeenskapsdagboek.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools. In liefde, omgee en mooie herinneringe sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëlings, daar is 'n troostdiens op donderdag die 13 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 7 namiddag en die begrafnisdiens op saterdag 15 Augustus by die VGK Pakkersdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks.

Dus jouw stem in de paradijs is Eden FM. 5 minuten voor de eer van 12 uur kan je dit gloeien in oor met jou. Die tijd is zo vanaf voorbij gegaan. Maar dit is wanneer jy elke oomblik daarvan geniet. En die beste maak van dit. En dit is wat ek terdeur geniet het. Hier in die uitsendingseenheid. Die ateliers van Eden FM. Jouw stem in de paradijs. Van mij Jason Stanley. Een lekker dag voor u verder. In die geselskap van Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Ek en u het weer afspraak vanavond tussen 10 en 12 met die Late Night Drive hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, love songs en slow jams. Dit is wat ons vir jou kan beloof tussen 10 en 12 op dinsdag, woensdag en donderaande op Eden FM saam met my Jason Stanley. Een lekker dag vir u verder, ons nieuwsbulletin volledig in Xhosa, gelees deur Snazo Gulwa. En dan kan ons aansluit in ons oudsong atelier gaan ons collega Sebastian Coleridge saam met die keier met The Midday Connect Show op Eden FM. Cheers vir eers, laat hy val waar hy wil, bye bye.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
5: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with.
6: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Neendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Neendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
7: Hey, get your car wash today.
8: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo i-Wi-Fi yokustreama 24/7. Phuma ku-top-ups ezingenasiphelo. Phuma ku-downloads ezibetha ngesantya sofuto. Sikhulule ku-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usaresetha irouter yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Salsi, kukho imiqathango.
9: Well, there you have it. Nothing should stop you, all right? Brand new news of there from South Sea. Ja, welkom hier by jou stem in die hart van die paradise. Hart nog goeiemiddag, Sebastian. Kom, ons kyk of hulle wat sê daar WhatsApp linkie, nie? Jy kan natuurlijk contact maak hier saam met my op 060-505-2693. Middag, Sebas. En wil net vir my ma, Sarah Hines, geluk wens op haar verjaarsdag, nie? Mami moet een geseënde dag geet en ek wil ook een dankie sê. Wat mami so mooi kyk aan my en my kind. En ek is so lief vir mams. Ja, dit kom van haar oudste dochter, Christeline, hier vanaf Rosemont. Baie dankie daar, Christeline. Eden FM, hartelijk goeie dag daar. Groete.
10: Hallo. Fani, so,
9: Fani, my broer.
10: Van my phone, ek, hoe gaan het met jou? So, ek kan het vir jou sê.
9: Yes, sir.
10: Het gaat goed, hier moet ek en Landie, waar sit lands aan mekaar. Ek wens, ons kan vir jou foto sê, dat jy kan sien, hoe sit ons hier.
9: Ja, hoe seker hy, hand weer stijf was.
10: Onverliefde duif is hier so. Maar skeef was enige iets van Manhattan's.

0: basi, menang basi. Ewa leto fa suki, sier fa imaugi, skoon wat vir jam toe is, en dat oma baie lief is vol, en dat jy om gedagie sal moet geniet. O, man, ek kan net psalm 23 vanmorgen kom gee. Ek hoor, hoop sy oma by die huis bederf om en sy mami, en ek is baie lief om. Ek kom al van allemaal die bij Highway Visro. Dankie Basdas. Van allemaal stuur hy een mooie dag
1: Ja nee, goodbye daar blink vangetjes. Ek hoor vir jou jong, ek hoor vir jou. Hartelijk goeiemiddag, Irene van Melo.
2: Hartelijke goeiemiddag Sebastian. Vertrouw het gaan goed hy kind. Ja nee, Basie, dan wil ek vanmiddag net baie geluk sê daar aan my klein neefie. Semnito Foster, wat vandag verjaar, baie geluk aan met jou nieuwe levensjaar, jongman. Goed het in gins op jou nieuwe levensjaar en mag papa jou nog vele jare spaar.
1: Ja,
2: en
1: ja. Het
2: kom dan met baie liefde van Jacques Windvogel, mooi en geseene dag vir allemaal goed gaan en veilig wees, baie liefde.
1: Baie liefde daar, baie dankie ook daar aan jou, my groot vriend. Dis nou Jacques Windvogel, hier uit die hesse kwijt, ne? A couple of minutes away from our next interview. Hey, stay tuned for that one. But in the meantime, here's that one. Thank you so much. Enjoy it.

0: Oh yes, someday things will work out for my good, you know. Song of Hope, yeah, DJ Mareko, yeah, that's a remix. Yeah, brilliant song, you know. Wherever we went during the soup drive, a lot of kids and people were crazy about this song. It's actually amazing, you know. Yeah, overwhelming to see how people are enjoying this hit of a song, you know. And with that being said, Andrea, say from Mesa Bus. Auntie, say from me, thank you so much for that song. Ah, goodness. Yeah, she says, one of my favorites, Sebastian. One of my favorites. You know what? It doesn't matter where you are and what you do, you know. But when this song plays, the song grabs your attention, you know. Yeah, I'll sing you no false with Marky Saki. So long you need yourself, can it, ne? No, yeah, eh, daar is the kino. I can now see who dance Masara in Mina en Winnie hierdie nommer en Auntie Blanche, jong. Jo, kyk daai vir die vier vrouens. Kan die saak warm maak, jong. Ja, nee wat. Oh, ja. Maar nou ja, ons los dit net daar, nee. Kom ons sluit aan by ons groot vriend. Mooi dag vir jou, Auntie, hier in die Hesekwa. Sy sê, Sebas is my nommer daai. Is my song daai, jong. En ja, nee, ek weet, jy sing hom lekker saam. Kom ons sluit aan hier by Advokaat Skeepers. Hartelijk goeiemiddag. Welkom hier by die program.
1: En goeiemiddag, Sebastien, goeiemiddag,
0: Ek weet, jy het nou sommer lekker ook nou saam gesing daar, met die lied. Ek weet, dit is ook een van die liedere wat ook fenomenaal is, as ek het so kan stel, nie?
1: Ja, en die weer wat beter is, het ek die kies of gaat, ook om my lees een beetje rond te
0: doen. Ja, nee, nee, dit is heeltemaal verstaanbaar, maar dit is 18 minuten voor die uur van 2 uur, welkom weer eens by die program. En jy weet natuurlijk, ons het verlede week het ons lekker gesels oor die nieuwe die loodsing natuurlijk van die nieuwe campaign wat julle mee bezig is oor geslagsgebaseerde geweld. En natuurlijk ook hoe het het gevorder van het ons gepraat het. Ek sien op sociale media het groot opspraak gemaakt en ek sien heel wat werksplekke, werksinstanties, departementen, ja. Blaas hulle vlekies. Het is baie interessant om te sien, het is prachtig, man, en dit wees, het gee positieve gezicht, man, en de mense praat, dit is wat ons wil heen, he?
1: Dit is wat ons wil heen. En jy noem nou so mooi of interessant, jy noem nou een praatje van die organisaties en departementen, en dit is precies wat ek vandag van die luisteraars wil leer. Waar kan hulle vir hier die 2 dae, van dag en van saterdag, waar kan hulle een Women's Day event, een plaatsje, vlekje, enige exit samenkomst, waar kan hulle bij doen? Vir die eerste een is in Pakkelsdorp, so hulle is morgen, as hulle vir van 10 uur, 11 uur kan, is hulle weer in Missionstraat in. Ek is een was nog voor de kansel verlede week, so hulle is daar, en dan noem hulle self nie, noem hulle self nie, dat val onder die sekte voor, en hulle is het verwonde aan Pakkelsdorp Polisstasie. En dan doen die Polisstasie van George, die CVD, doen hulle een wonderlijke uitdrukking, en hulle gaan op Haarlem, die specifiek, en hulle het die Haarlem vrouwendag, en dat gaan bij Wabo om Skraal gaat hulle wees. Wat

0: as enige van die luisteraars meer informatie oor, jy kan hulle vir AO lief skakel, as ek dan nommer kan sien. En ja, dat is groot gebied wat aanvang. Dit is die George Municipality, dit is seks wat daar gaan wees. Ek kijk my hier so, die CPF, die Sunland, en dat is obviously the Western Cape Government for you. En ek denk nou, na dit sal definitief die luisteraars van Irene is in, dat ook daar by ons kan aanklik.
1: O ja, nee, beslis. Dit moet nou nie te versmaai wees nie, nee. Die luisteraars sal daar wees, want dit is een goeie initiatief, nee. Man, ons was nou een dag, het ons in, net onder correctie praat, ek denk het was in volmoed, wat Antie Molly daar met die dame gepraat het, en die dame het onverwachts boe ons allemaal sy verwachting iets gesê daar, wat is, dit is allemaal geskok, nee, maar jy weet natuurlijk wat ek nou gaan sê, nee, ek praat uit ondervinding uit, en dit wees jou man het, jy het seker man nou die bottleneck effect gehad nou al, en die Antie was nou al tot op een punt wat sy nou voel tot hiertoe en nie verder. Kijk, jy weet mys nou maar hoe ons werk, ons gesels met hom, met allemaal, en tot ons allemaal sy verbasing, en like ek hoor nou nog hoe maak aan die Molly. maar wie wat gebeur, nee? Sommige mense gaan dit bykie snaaks vind, anders gaan vir my sê, nee, maar dit is onnodig, maar ingepaste nou met wat, waarvan ons nou praat, nee? En die Molly vraag vir allemaal, hoe gaan dit, en wat is die name, en so met dit, was in volmoed, ja. En hierdie tannie, kom hier die bloute uit, die tannie sê, my man slaan my. Jo, wie ons allemaal, het nie geweet wat om te sê nie, ons het nie geweet hoe om te reageer nie, want jy nie dit verwacht nie, nee? Nou, wat is jou boodskap vir so een tannie, of een persoon wat, kyk, jy moet raad op wees om die platform te gebruik, want dan voel jy ook nou, maar nou gee ek nie meer om nie, nou gaan ek het sê.
0: Ja, ek verwacht nie, luister, as ek denk, dit is precies ook om ons van Antie Molly samen te sê. So sy sien ek een omroeper by Eden is in, dit is ook by die Eden Chaplaincy. En sy specifiek vir my, soos een paar jaar terug gevraagd, ek had, wanneer kan ek vastvat, wanneer kan ek deel in de soort. En ek had altijd net gehad, en ek had, Antie Molly, ook nie onnodig, dus man, gaan doen jou so.
1: Ay, nee.
0: En achterna, ja, my vraag toch, jammer Antie Molly, jammer zo dat. Maar achterna, dat sê die mens, die heren te plan, met my, en hy moest my en Antie Molly op dat slaan besluit. Want die molle gaan daar weer samen zijn, wonderen gaan ze daar samen met hulle wees, en sê die mens gevraagd, kan sê net op de boede van de woordkie, alles het net op elkaar kiezen. Toen zeggen die kaartjes, ik wil niet haar telefoonnummer. Zodat als er enige andere vrouw of mens is wat beter kan. Wat ook net een gebed nodig zit. Of iets van die aardspits of die leiding. Van een oorvrouw wat ik zeg met die Eden Chaplaincy aan verbonden is. Zal ze daar komen. Maar als je dit niet die departementen nodig hebt. Of ze het niet regulier en steps nodig hebt. Of ze het een geestelijke component ook nodig hebt. En dat is echt niet waar als we beginnen. Als we eindelijk beginnen.
1: Ja.
0: Of gaan nou, of het werkt nou echt zo, dus begin van achteraf te werken. Dus we eerst begin bij de feestelijke component, en dan kunnen we ons aan gaan naar het departement of naar de feestkant. Dus dit is waar ik die boodschap vandaag van aankom. Kom begin bij de begin. Dus begin bij de eerste stap, en dit bij de feestelijke component in komt, en dan gaan we oor naar vier, naar meer, we gaan kijken waar we gaan opgereden.
1: Ja, nee. Ja, nee, absoluut, ja. Absoluut. Maar je,
0: en als zo, ons niet beschikbaar is, is daar altijd de geestelijke component, is altijd beschikbaar, zonder awareness, zonder idee. Dat is altijd daar, ja.
1: Ja, ik denk dat je op jouw status gezien, daar is een vader, wat ook zo'n boodschapje gegeven daar binnen een kerk.
0: Ja, het was vader Frans van Anglican Kerk in Mosselbaken.
1: Ja.
0: En vader Calvin Frans, hij is al samen met ons, al samen met de legal union, alle heeft ook elke jaar... Ik zou toch van Walker Mile naar zo. Dat we elke jaar willen doen. En dat is voor die mensen bijvoorbeeld die walkscreenjes aantrekken. En dat loopt daarmee ook.
1: Ja.
0: En de vrouw mensen schoenen in.
1: Ja.
0: En daar heb ik gezien maandag. Die Engelsen kreeg in Mosselbaan. En dat de hele dien gaat. En ook gezien dat hulle support. Die wat de Whistle campaign.
1: Ja.
0: So, die campaign het begin weer. Ons wat praat hier zo. Maar het is zo groter geraakt. Dat het begin er om kerken na te vertrekken. Voor het begin, hoe kan ik zeggen, de Eden Chaplaincy, wat eigenlijk dan met alle kerken werken aan die bestrekken. En even dit die nader gebrengt. Zo, of het belang in de begeerte, daar heb ik niet iets wat ze proberen kan oplossen.
1: Ja, maar nee, bij beslist.
0: Obviously.
1: Bij beslist.
0: Ja, dat is obviously.
1: Ja, maar baie dankie daar in Vokaan, dat jy nou daar so mooi vir ons verduidelik gedaan he. Maar natuurlijk die Blow Your Whistle campaign, wat nou geloods was, nou net voor die begin van hierdie geskiedkundige maand, he, die vroue maand, is daar ook een competitie wat jy geloods het, die Legal Use Span. Verduidelik over die luisteraars, hoe dit werk en hoe kan hulle betrokken raak?
0: So die competitie, ons het nog gewonnen hoe en wat en wat te kenten. En so ons het nog gevraagd voor alle luisteraars, maak ons een video, maar een moet nog ongelukkig alleen op die video van hoe gaan ons dat maken. So enke persoon betekent een persoon op een video, maak ons een video en blaas schrikje in die neus op spronkelijke manier. Dat kan zeker kosten. En als je het aangetreed wordt, blaas het in een song en ik weet niet, staat op je handen te willen in plaats, maar blaas het zo hier in Makaras. En zet voor ons op onze social media. Dus met Facebook, TikTok, Instagram, zet het zoals daar op. Kijk Legally You. En dan kan je een naweek weer ween naar de hoek. Ik kan het niet van Legally You. Je kan een naweek weer ween naar de hoek. De terms and conditions apply. So dat zal obviously, jammer, dat kan niet during this session, dus niet. Die high area moet zijn. So het zal off-season van u en uw familie. Als het maand, dochter is. Als het een klein vriendin is. Into die competitie en jullie kunnen jezelf van school cover your accommodation, jullie van het hele kort in vervoer moet krijgen, maar het liefste gedeelte daarvan is dus uitgezocht.
1: Yeah.
0: Alles bedanken aan Legally You. So dames, kom, mensen, doe het, stuur jullie vrouwens en jullie nuggies en jullie maas weg voor een avond, en het is zelf verbrek. En into die competitie, niet één persoon op een video en stuur het aan voor.
1: Yeah.
0: En
1: jullie
0: avond naar de hoogte. Ja.
1: Ja, maar ek sien ook nou, AI steek sy kop uit so, dit gaan nie aanvaardbaar wees nie.
0: Ah, nee, AI gaan dit ook op die video. Ek weet nie waarom nie.
1: Ja, nee.
0: Ek
1: denk dit val natuurlijk onder terms and conditions.
0: Ja.
1: Terms and conditions. Steven, please apply. En we gaan die laatste woorden, alsjeblieft, voor ons zo iets.
0: Ja, ik die laatste woorden gaan. Kom, ons maak geraas. Ons hou aan in praat en onze maakt het geraas tegen het gezellig geweld. Gebaseerde geweld, ons hangen niet op, dus leren ze kunnen. Om te zien en te praten, even als ze geboeid worden door de scholen. Enigens wat hun gevoelens hier maakt, dus leren we van kleins af, een schrikkelijk mond, ik heb wat in de mond kunnen vervelen opkomen. En als ze respecteerde en het werk daarvan aan gaat. Zo blijven we van een klein zin, dat is fijn.
1: Baie dankie aan vergaand Marilyn Skeepers. Van Legally You, een van die ankers van die program natuurlijk op maandag aan. Ons wens vir alle sterkte toe en ons praat dan weer. Nou ja, so gesels ons lekker saam met vir tensie breek en dan kom ons terug net hierna.

0: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
1: En dan het ek die volgende boodskap mee ontvang, iemand het hem vir my kom bring tot hier by die atelier. Ons innige meegevoel gaan vandag aan Japie Bantom en die kinders, as ook Abraham Bantom, wat met die ingaan van sy broer Davie. Bantom, ons wens die, ons weet, jy is, ek kan nie die aanskrif uitmaak, Davie, maar jy het jou broerse kinders en vrou nog oor, bly by die Here se voet, ou neef, en dit kom van die Kammies familie, nee, groete dan aan die familie, dan tot ons weer ontmoet. Ja, moeilike aanskrif nogal daar, nee, maar ek het daarom die beste gedeelte daar, sterkte aan die familie daar, en die ingaan, ons dra die familie op, nee. Nou ja, dit is so 5 minuten voor die uur van, voor die uur van 2, het is amper tyd vir my geword om te sê tot ziens, ek wil nie die woord gebruik, nie, maar kom ons sê maar tot ons weer mekaar ontmoet. Hier op jou stem natuurlijk in die hart van die bar, daar is net the midday connection, that is where we will definitely meet again. But you know what, I'm going to be playing out with a very interesting song, you know, let's see if we can get it, all right. Sounds like this. Oh goodness, yeah, no, definitely tried my best there to get it done, but unfortunately, you know, these things happen. Anyway, let's see, 060, quickly have a look and see what happens there, you know, 060, yes, Sebastian Middag sê, ek is 'n bietjie laat, kwaai besig met die werk, man, val nou my by van die midday connection, my vader wil net vir allemaal geseende woensdag toewens, die groete vir jou ook, Sebas, luister na jou by die werk, hier in Uilskoot, my broer, ek het gewonder, waar is jy? Dis nie my anders as soon van Pak van Pax, hier so nie, Pakkersdorp, hy sê vir my, goeiemiddag daar, middag broeder, dan kom Mina is moedeloos, Mina het gesikkel daar met die vervoer, man, Mina, ons verstaan, sister, maar sê middag, Sebas, prachtige dag en al my ene vermaakies, geniet julle dag, julle middag, nee, en veilig wees, Heidelberg groete van Mina Konradi en die kamp natuurlijk, nee. Sebas, dis hoekom ons jou so mis in die breakfast show, in die ochend, jo, genade, ek weet nie wie is daai nie, man, ja, hartelijk goeie, jy weet, goeie middag, en welkom hier by die midday connection. Oh goodness, yeah, now here's that one. Let's, you know what, let's make it count. It's a couple of minutes away from the hour of, it's a Wednesday, right? They say it's a ladies' night. I don't know, it's a bit cold, you know, it's cold. All right, welcome back. Let's make it count. A couple of minutes away from 2 o'clock. Get your blood flow a bit, you know. And a big shout out to the Hops. Speedy recovery to you, my brother. All right. Hey.

0: is. En as dit reg is, dan weet jy dis reg vir jou.
1: Dis die regte water om te drink. So, ja, en dan help het jou liggaam om homself te heel.
0: Absoluut. En ek dink, wat ons nou verder beweeg in die volgende inleidings van hoe om jou liggaam natuurlijk te ondersteun, gaan ons eerst uitgaan op een muziekbreek gaan, daarna gaan ons dan weer lekker met julle gesels. Bly ingeskakel hier so op Aksie met Reaksie, ons is nou weer terug hier so by julle.
2: Eden FM, your voice in paradise, true companionship,

0: Ja, familie, ingeskakel op hierdie FM, hier stem in die paradijs en ja, dit is so vinnig, dit is so gauw dat dinge gebeur, dat die mense is besef, dat is amper alweer tyd om alweer in te gaan saam met goed wat jy voor nog stil is om te doen. Baie dankie daar vir Maarten en dan ook vir Antie Reitsel wat so lekker gesels het rondom dit wat hulle mee besig is. So ja, ek waardeer dit en ja, dit is altyd die lekker ding wat die mens doen. So baie dankie vir alles ja familie. Ingeskakel op Eden FM en as hulle wil inskakel saam met my, stuur vir my WhatsApp in aan 0605052693 of skakel binne in die atelier by 0448840831. So ja, dit is lekker om saam met julle te kan kuier. Ek dink ons gaan nou alweer verder en as so die tyd het so verder vorder, hier gaan die gemeenskaps daarboek wat nou gaan wees. Baie dankie vir mense wat altyd ondersteun en wat ook altyd hierdie radio gebruik om vir hulle sekere goed te kies. Baie dankie.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Een liefdevolle herinnering aan ons geliefde Weile Louise Haplaikies Nies Kools, een liefde omgee en mooie herinnering sal altyd in ons harte voortleef. Begrafnisreëling, daar is een troostdienst op donderdag die 13 augustus by die VGK Pakkelsdorp om 7 namiddag en die begrafnisdienst op saterdag 15 augustus by die VGK Pakkelsdorp om 10 uur. Daar is geen ter aarde bestelling. Die AGS Britsen nooi uit na 3 dae vrouwenkonferentie met die thema Sterkte en Eer is atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9 tot die 11 augustus 2026. Die sondag aand is die 9 augustus is haar aanddiens om 5 namiddag, die maandag 10 augustus aanddiens om 6:30 en dan die dinsdag aanddiens die 11 augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenkonferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar Godse liefde en krag. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekoms Risk Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paula Mas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakkie Piering en Piering weg, in Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer, tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte, kontak Jonathan en Tannie Poppie by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.book en in die kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
7: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
0: Eden FM, hallo. Eden FM, goeiemiddag. Eden FM, goeiemiddag. Niemand. Eden FM, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Danny.
0: Ik mag ik klaar niet. Goed om te worden, daar gaan ons aan verloren zien. Hier in FM, goeiemiddag.
8: Ai, jy net het die woord met my daai nou die lucht. Nee, jy net. Nee, gelukkig rasos. Met die skelende stemme nie. Met my daai luister te jou en geskakel. Al die radio familie. Van West tot West. Zodat die poppies hier allemaal is goed. niemand heeft gesluit hier. Jy moet mooi huis toe gaan hoor, en jy moet mooi lekker slaap. Ek sê na 3 minuut van mama Dina het wonderlijke mos voor my. Bye-bye, Danny.
0: Baie dankie mama Dina. Die Here seën vir u, dankie daar vir die mooie boodskap. Bye-bye. Altijd lekker om die mense se stemme te kan hoor. Ja, familie, ingeskakel hier op Eden FM, u stem in die paradijs, en is altijd lekker om saam met onze mense te kan wees en te kan keier. Kom ons aan, hoeveel lekker muziek breekie, dan kom ons weer terug. Ons het een hele paar goede gekies, is nog propvol hier waar ek sit.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Where did you go? Dat is Dance in the Sky van Doe. Mensen. Doe een. Hierzo, Alipad van Oudsworum. Pogum Pullman. Ja, nee. Dat is niemand anders als. Niemand anders als. Toen hij Pogum Pull. Alipad van Oudsworum familie. Samen met Geisie. Ik denk dat hij zeker gemix natuurlijk naar een lang arm toe. Maar die was nog bij je lekker geweest, jong. Voor alle mensen wat zo lief is voor die old school. Die was nog verschrikkelijk bij je lekker geweest voor mij. En ik heb het omtrent geniet. Ik weet het van Ila afie. Maar ik heb daar een keer bij je geniet. Zo ja, familie, ingeskakel op Eden FM is Stem in die Paradijs. En hij is nog soms zo bij je goed. Wat ons nog samen met u gaan deel oor die volgende tijdperk. So ek waardeer eerlijk rechtig oprecht. Ja, familie, kom eens gaan go. En ons gaan go die ene keer go. Wat sê die ene keer? Kom eens luister go. Gaan nog so paar. Net so paar stemnotekies gaan ek doen. Ons gaan so paar kies doen. Ja.
1: Ah, jammer daar, maar sê meneer Danny B, goed om die stem te hoor die week. Een mooie gesiene dag het daar vir u meneer goed gaan en veilig wees en jy moet een lekker aantje, baie liefde, so sê Jack van Voger.
0: Baie dankie, ek waardeerde daar en ja, gesiene aand ook daar vir u en vir u familie.
2: My ou goeie vriend Teens Willemse, jy is hartelike groet ou Jackie. Jylle is sommer hartelike groet aan die Monza, mama Dina. Baie lief vir jylle, jylle met een prachtige en een shalom aan te brade Danny B. Jy het een prachtige mossel by choppa.
0: Die ene kie.
3: Ja, goeiemiddag, aan die atelier. Ek weet as nou al amper tyd om op te pak. Maar as het moeilik is, kan jy vir my net een nommerkie speel van my Clifton. Van Annie, men to men van Hot Chocolate, dankie.
0: Ja, nee familie, ingraak en ingeskakel op die NFM, ek hoop en vertrouw dat jy ook lekker keier, ek hoog gespeel die mense die dingetje daar so. Ek is so dankbaar vir die Here vir die feit dat jy hulle ingeskakel is. Kom, ek speel goed daar ene keer en dan gaan ons verder samen die saak. Maar baie dankie daar vir allemaal wat ingeskakel was samen met my wat ek nou so bykie kon ingekom het op 'n weeksdag. Dit was heerlik gewees. Baie dankie. Hier is man to man. Hot chocolate.

0: Dus Joost in het paradijs, dus Eden FM, goedenavond en bye, welkom. Lekker om samen te kunnen keien. Hierdie tijd van die aand tussen 10 en 12 met die beste love songs en slow jams. En ons het vanavond ons program afgeskop met die klanken van Boys to Men samen met Mariah Carey. En is dit getiteld One Sweet Day. En hou je daarin? Vat je terug in die tijd hier op Eden FM's Late Night Drive. Ik is Jason Stanley. En waar lekker om jou deel te kunnen hebben van vanavond se program. Geniet elke oomblik daarvan. En kom ons spandeer hierdie laatste 2 ure van die dag net om te ontspannen. To unwind. En om net in te neem. En niet te denken aan hoe moeilijk die dag was nie. Maar om te sê, ek wil hom afsluit met rustige klanke en jy doen het saam met Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons, gaan voort met die klanke nou, jy kan saam keier, jy kan saam gesels, WhatsApp nummer 060-505-2693. Soos ek gewoonlik sê, hierdie tyd van die aand doen die muziek meestal van die praatwerk. So, vir jou en vir my, kom ons het achter oor en ons geniet elke oomblik van dit.
1: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

0: En was goed geweest om zaterdag die twee goeie aan, dat het zij is. Johan en Angli Jonathan, ek en Nien zet oudsoorang uit. Het een wonderige oudsoorang uit. Luister aan jou rustige klanken. Ik laat die pauw opdraaien, iemand, wat ik voel me dit vandaan hoor. En mag je reizen naar het vandaan dat het zij is. En mag je in een jake luisteraar, soete magere zet. Bye. En het was goed geweest om zaterdag die twee mannen te ontmoeten weer eens live. Krant, commentaar door. En Dr. J is in die platen was weer de beste lekkerheid van Morrester in Richardson. Goed geweest om jullie te zien, mannen.
1: It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift. Love is when you take away the feeling, the passion, and the romance in a relationship, and find out you still care for that person. A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you,